chaka, oom chaka, oom chaka, oom chaka, oom chaka, oom chaka, oom chaka, oom chaka, oom chaka, oom chaka, oom chaka, oom chaka, oom chaka, oom chaka, oom chaka, oom chaka. Weil du heute Geburtstag hast,